0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

en een sigaret. De dag begint net als de rest. Het eerste waar ik 's morgens aan denk,

Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Right about now. The funk soul.

liegt als je zegt, ik hou van jou. Ik wou dat ik jou kon geloven. Je liegt als je zegt,

1985 was dat, hè? Wat was dat een grote hit toen, hè? In de Nederlandse hitparade stond er nummer 1 in heel Europa. Het werd trouwens ook nog een keer een ontelbare keren gebruikt in films en reclames. Zoals de commercial voor Listerine, volgens mij. De soundtrack van Teenage Mutant Ninja Turtles, deel 3. En in de worstelwereld is het bovendien bekend als de opkomstlied van de populaire All Elite Wrestling. Oftewel de worstelaar Jack Perry. Ja, dan wordt het liedje altijd gedraaid voordat hij opkomt, hè. Goed, je hoorde Baltimora en Tarzan Boy. Het was een liedje 1985, hè. Goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag maandag, hè. Wat een bericht, zeg net. Komt nogal wat aan, zeg. Om 12 uur. Vandaag. Zware storm, regen, hagelstenen. Code geel, code rood. Ik weet niet wat ik allemaal hoor. Ik zal straks eens even gaan kijken wat het precies inhoudt. Maar het belooft niet veel goeds. Ja, als je zulke soort berichten hoort, dan word je gewoon een beetje bang, weet je. Van zou het inderdaad zo zijn. En dan straks om 12 uur, dan een heel klein windje. Een klein regenbuitje. En dan valt het allemaal reuze mee. Maar goed, het wordt wel gezegd, hè. Dus een gewaarschuwd man telt voor twee, hè, zeggen ze wel eens. Dus ja, we wachten het af. We gaan straks even kijken of het inderdaad het geval is vandaag, hè. Zware windstoten en buien en ik weet niet wat er allemaal aankomt, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is maandag. Ja, de grote papierfabriek in het Gelderse dorp Folding Boxford ging in juni failliet. 160 medewerkers die konden hun uitkering aanvragen. Twee ondernemers wilden eerst het bedrijf overnemen. Maar dat liep niet goed af, want de koopsom die werd niet op tijd betaald. De curator heeft toen de overeenkomst ontbonden. Toen is er nog nagekeken of er een andere partij of een papierfabriek de boel kan overnemen. Maar dat gaat niet door. Ja, het is rauw op het dak gekomen. Dat zegt Peter Hommel. Hij is de woordvoerder namens het personeel. Ja, de deal die was stuk gelopen. Er was nog een beetje hoop. Maar ja, er wordt nog wel overhandeld over een mogelijke overname van de locatie zelf. Maar ja, dat staat ook weer los van de doorstart van Folding Boxboard als als papierfabriek. Ja, het dorp Eerbeek staat bekend als papierdorp, hè. En het zit er nu in dat er dus echt een papierfabriek gaat verdwijnen, hè. Ja. Goed, het is maandag. Goedemorgen, we gaan rustig beginnen.

1994, was wat. Ja, Dance Hall Mood hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. 31 augustus, alweer de laatste dag van deze maand. Ja, ik was er even ingedoken, inderdaad. Vandaag zware onweersbuien met code geel in het hele land. Vooral in de kustprovincies is dit al bezig sinds afgelopen nacht. En in de andere provincies gaat de waarschuwing om 12 uur in. Ja, de waarschuwing is voor de meeste provincies afgegeven voor onweersbuien met veel regen in korte tijd. Kleine hagel en windstoten tot 60 km per uur. Plaatselijk kan 20 tot 30 mm regen vallen. Dus het is een serieuze waarschuwing vandaag. In Noord-Holland is er ook een waarschuwing afgegeven voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Ja, vooral het verkeer gaat er hinder van ondervinden. De zware neerslag door aquaplanning bijvoorbeeld. Dat is een gevaarlijk verschijnsel waarbij een auto tijdens de grip op de weg verliest, zodat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt. Ja, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en op de Waddeneilanden, daar is het al sinds vannacht aan de gang. En langs de kust, daar zijn ook al stevige buien overgevlogen. Ja, de zware onweersbuien bereiken in de middag de rest van het land. Vandaar dat code geel daar vanaf 12 uur geldt. De waarschuwing geldt naar verwachting tot vanmiddag 4 uur en aan de kust tot 6 uur in de rest van het land ook. En na wat buien, dan klaart het natuurlijk ook wel weer op. Maar goed, we zitten er vandaag wel mee, hè. Zware onweersbuien, jongens. Dus parapluutje mee. En een klein beetje goed kleden, denk ik, hè. Ja. En pas op met de fiets, hè, want je waait zo over de weg.

0: Shappie en Nappie. Ja, zo heten ze. Kan het ook niet helpen. Zo stil als de engelen zingen, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, coalitiepartijen, VVD, CDA en D66 zijn het ook urenlang druk geweest met onderhandelen afgelopen zondag. En ze zijn het nog steeds niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Vandaag praten ze weer verder. De leiders onderhandelen fix veel uurtjes met elkaar. En gisteren was dat ook het geval. De gesprekken gaan vandaag om 9 uur verder. Om 11 uur extra begrotingsberaad van het kabinet is ingelast. Het is de bedoeling dat het kabinet in Den Haag de plannen dan goedkeurt, zodat ze naar de Raad van State kunnen worden gestuurd voor advies. Ja, het is, zijn moeizame besprekingen, maar ja, het moet toch wel rondkomen voordat het Prinsjesdag is. Ja, afgelopen vrijdag wilde men al klaar zijn. Er moest ook een akkoord met de oppositie zijn gesloten. En dat voornemen was te ambitieus. Als de partijen er vandaag uitkomen, zullen de ministers komende maanden alsnog op zoek moeten naar steun in beide kamers. Het kabinet hoopt op bredere steun. De gesprekken over de begroting lopen stroef, omdat de coalitiepartijen niet op één lijn liggen. D66 en CDA die willen meer openingen bieden richting pro, terwijl de VVD bang is voor de steun van rechtse partijen, zoals bijvoorbeeld JA21 en SGP. Ja, dus er zijn nog wat dingetjes die besproken moeten worden vandaag. Goed, drukte op de weg. Ja, A1, daar is het erg druk. Als je richting Amersfoort gaat, bij Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Zethoogenbosch-Utrecht bij Rosmalen-West, daar staat het ook stil. Den Haag-Amsterdam, A15 is het druk op de weg aansluiten, A27. En dan kijken we ook even naar de N3 richting Papendrecht, eindje uit de buurt. Maar toch is het er. Ja, men verwacht dat daar de werkzaamheden pas op 21 april volgend jaar klaar zijn. Veendam, Eemshaven, daar wordt aan de weg gewerkt. Zwolle en Meloord, de N207 is het ook druk richting Alphen aan de Rijn. Dus mocht je met de auto die richting op gaan, het is druk op de weg en hou daar rekening mee.
1: De maandag begint lekker, ja, met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
0: En Petula Clark onderweg bij Voor de Wekker Wakker.

Ruben Ludders, want zo heet hij officieel, Samen Niet Alleen. Ja, hij is een TikTok-sensatie geweest. Hij begon met het delen van zangcontent op covers op social media. En door zijn dagelijkse livestreams en video's bouwde hij een enorme achterban op. Nou ja, inmiddels passeert hij de magische grens van 100.000 volgers op TikTok. Hij heeft ook in het Gelderdoom opgetreden. Het was een hoogtepunt. Door met de bekende zanger Marco Schuitmaker mocht hij op te treden in een volledig uitverkocht Gelderdoom. Ja, grote festivals heeft hij ook al gedaan. Kroegoptredens, hij doet eigenlijk van alles. Ja, hij is een jonge, snelgroeiende Nederlandse volks- en feestzinger, songwriter, influencer. En hij is ook nog een keer presentator, want hij komt uit Paterswolde. Ja, het is vandaag de dagtopper. Ruben Ludders, en Samen Niet Alleen.

Wakker Wolders King bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen, 31 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de slachtoffers van de dodelijke aanrijding die afgelopen zaterdag plaatsvond op de Markerwaarddijk, de N307 bij Lelystad en Enkhuizen, waren twee jongens van 17 en iemand van 19 jaar. De twee jongens kwamen uit de Oosterwijk en Groesbeek. Een 19-jarige slachtoffer kwam uit Delft. Dat heeft de politie afgelopen zondag bekendgemaakt. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken, waarvan één op de kop belandde. Het lijkt erop dat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Het is nog onduidelijk hoe de derde auto bij het ongeluk betrokken is geraakt. En de kapitein van de veerboot die afgelopen zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook zeven bemanningsleden zijn in de kraag gevat. Zo meldt de premier van het Noord-Cypriotische land. Ja, het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Zo meldt onder andere CNN Turk. Ja, over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend. De minister van het land van openbare werken en transport zegt dat er nog 18 mensen worden vermist. En naar hen wordt ook nog gezocht. Ja, eerder op de zondagmiddag waren dat er al 23. Dus het aantal loopt steeds verder op. Ja, zo zijn er ook diverse vliegtuigen, waaronder helikopters en drones, net als schepen van de Turkse strijdkrachten betrokken bij de lopende zoek- en reddingsacties. Ja, de zoektocht die zal ononderbroken doorgaan totdat alle slachtoffers van de scheepsramp zijn gevonden, zo zegt hij. Ja, en het nieuwe collegejaar afsluiting. Dat gaat ook weer beginnen onder de studenten die vanaf vandaag weer plaats nemen in de collegebanken. Er zijn er ook duizenden internationale studenten. Nou ja, in de politiek zijn al wat zorgen over de instroom van die groep studenten en wat zij allemaal kosten, de Nederlandse overheid. Maar uit nieuw onderzoek van het CPB blijkt nu dat internationale studenten Nederland geld opleveren. Ja, het geld dat de overheid aan de internationale studenten uitgeeft, bijvoorbeeld aan studiefinanciering en uitgaven aan sociale zekerheid en zorg, wordt gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Het komt omdat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft werken en op belasting betaalt. Niet alleen blijven ze in Nederland werken, ze gaan ook vaak naar België. En ook een klein gedeelte gaat richting Duitsland om daar het beroep uit te oefenen. Dus ja, internationale studenten kosten natuurlijk eerst geld, maar daarna leveren ze dus gewoon geld op.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartstikke van de bende spreek.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gérard. En Butterfly, in jouw feel-good uur, de hitkampioen. Straks neem ik je mee

Zai Zai in jouw Feel Good Uur, de hitkampioen met The Boss, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

opvolger van Can't Take My Eyes Off You. Jawel, The Boys Town Gang. Met een oude hit van Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered. Ken je deze nog van Malte McNeil?

Maarten McNeil en How Do You Do uit de jaren 70. Vrienden, Lionel Richie, die is er ook graag bij in een feel-good uur. Dit is All Night Long.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Zoals hij zelf verkondigde op sociale media, een nieuwe klank, een nieuwe wending. Luc Steenhoff en Praten bij de Hitkampioen. Met deze klassieker van Inner Circle, A Good Life.

luisteren zijn wel lekker. Het is weer oud. Waar je van houdt? In de Middle of the Road Show. Destiny, Candy Staten op de radio. Daar hoort de plaat uit natuurlijk. Als zoveel muzikale fotografische hoogstandjes. Een voltooid verleden. Jawel, lieve vrienden. Maar ze blijven bestaan. Oh, tuurlijk. We zijn er gek op. Zometeen een fijn.

0: Sister in the middle of the road show. Breakout.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: In 1983 deden ze mee aan het Nationale Songfestival. Even later volgden enkele hits, waaronder Als je haar maar goed ziet. Hier is Vulkan.

0: Humberto Tosi. En over Tosi, ja goed, linkje schoongelegd naar Tosti. Arnold heeft zijn Tosti-ijs meegenomen vandaag. Heerlijk, Arnold.
1: Wat zeg je?
0: Nee, de nummer 2. Hamkaas gaan. Lekker hoor. Een heel klein studiootje en het ruikt. Het ruikt. Op dit ogenblik naar Tosti's. Dankjewel ook onze grote vriend uit Italië natuurlijk. Dit is voor jou de Middle of the Road Show, wereldwijd. Via diverse kanalen, via zendpalen, hoge masten, maar ook via het wereldwijde internet.

Olijfje, wat bleef je? Een olijfje. Toen met dat slanke lijfje, Olivia Newton-John uit 1979. A Little More Love, met daarvoor de London Beat. Natuurlijk uit Londen met Jimmy Helms als liedzanger. Werd gekenmerkt door hun close harmonies. En aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die je hoorde, I'm Thinking About You, met een grote internationale hit.

van Gogh is er niks bij. Nee, tuurlijk niet. Het is een Rembrandt onder de muziekvrienden. De Babies, Britse muziekgroep. Actief van 1974 tot met 1980. Met John Waite, Tony Brock, Michael Colby, Wally Stucker, Jonathan Kane en Ricky Phillips. Ja, is every fine, I'm free time, I think of you. Wat lekker, hè? De middel of de roadshow. Ook natuurlijk wereldwijd via Facebook. Mensen, de middel of de roadshow. Gewoon even kijken.

En Sammy, even de laatste in de show voor. Ach nee, gaat het al zo snel dan? Hè? Ja, tuurlijk. Plaatjes met gaatjes en plaatjes met straatjes. Nou, die... Ze schuiven er door. Zometeen nog meer in de programmering, dus blijf lekker luisteren. En geniet het water natuurlijk. Hè?

0: Lie and I Sheet is de Engelstalige debuutsingle van de Belgische band Wontonton uit oktober 1987. Zangeres Bea van der Maat. Het nummer staat ook op een album Home. Vrienden, welkom na het weekend. Dit is maandag, dit is weer of geen weer. We hebben onze normale ingrediënten en we hebben natuurlijk de muziek. Hè? Wat zouden we anders aanvangen? Wat heb ik mee? Wel, Frank Boeien is erbij. Ben E. King. Ik heb de Purple Disco Machine. Ik heb Queen. Ik heb Rob de Nijs. Ik heb Tina Turner. Ik heb Vanessa Paradis. Die ken je toch wel nog, hè? Van Jolly Taxi, ja? Herman's Hermits is erbij, James Brown en vele anderen. Tweede plaat, Right Said Fred met I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's

Uit april 1986. Peter Gabriel met Sledgehammer. Komt uit het album So. In Trinidad en Tobago, vrienden, hangen de vlaggetjes in de straten. En waarom? Wel, het is daar vandaag de nationale feestdag. Ik heb ook een bekende overleden op een 31 augustus. En dat is Laurent Fignon, een Frans wielrenner. De man overleed veel te vlug en was 50 jaar. Fignon won 2 de Ronde van Frankrijk. Dat was in 1983 en 1984. De renner overleed aan de gevolgen van kanker. Hij overleed 31 augustus 2010.

0: voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Maandag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Ze is nu 53, deze Vanessa Paradis. Uit 1993, Sunday Mondays. 51 jaar geleden, het was 31 augustus 1975, wordt de Nederlander Henny Kuiper in het Belgische Ivoire wereldkampioen wielrennen. Voordien werd hij 2 maal nationaal kampioen veldrijden en 1 maal nationaal kampioen op de weg. Kuiper won ook nog Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Henny Kuiper is nu 77 jaar.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb jij soms van die stinkende sportschoenen, mevrouw? Wel, was ze eerst in de wasmachine. En nu neem je bacterie- of schimmeldodende spray. En dat vind je bij Kruidvat of bij Bol. Na het wassen spuit je jouw schoenen daarmee in. Je kan de schoenen ook behandelen met talkpoeder. Leg een inlegkruisje in je schoenen en dat zorgt ervoor dat zweet opgenomen wordt. En de geurtjes, nou, die zijn verdwenen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst kijken naar Thuis op VRT 20 over 8 vanavond. De ongerustheid bij Peter neemt toe, mede door toedoen van Greet. Brick en Cody worden allebei meegenomen naar het politiekantoor. Femke en Rosa kibbelen verder over de toekomst van de Withoeve. En dan op VTM vanavond om 8 uur Familie. Veronique gaat op zoek naar antwoorden. Ze wil ten alle prijze te weten komen wie Erik is en wat er tussen hem en Peter is gebeurd. En die zoektocht brengt haar tot bij de rijke zaakman Ludo.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag op maandag. 21 graden. We hebben zon, we hebben wolken en we hebben ook regen. Dat is minder natuurlijk. Maar die regen die plaagt ons de hele week, vrienden. Want morgen gaat het regenen, maar dinsdag ook. Donderdag, woensdag, vrijdag, zaterdag. Ai, ai, ai, ai. Hou de paraplu klaar. Vandaag 21, morgen dinsdag 22 graden, woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 20. Vakantieoorden Tenerife 25, Las Palmas 26, Malaga 27, Palma de Mallorca 31. In Antalya, ze zien het er zitten hoor, 35 graden. En in Benidorm 26. Bedankt dat je bij ons was. Ik ga je missen, maar niet zo lang hè, want morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. En je weet het, onze deur staat altijd open. Kom even langs als je er nood aan hebt. Bedankt, bij leven en welzijn, tot morgen. We gaan eruit met de splinternieuwe plaat van Bart Peters. Tot morgen.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ruist als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de leuk.

maandagmiddag. Hele bijzondere goeiemiddag. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer met onze zomerse stemming natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En we begonnen met een Nederlandse gouden oudje natuurlijk. Ja, een lekker Nederlands gouden oudje van niemand.

En dan ben je eventjes in een struggle geraakt hier met de koptelefoon. Ja, er bleek nu een linkerkant en een rechterkant aan te zijn. Dus de oren zijn ook al niet meer gelijk zoals je schoenen, hè? Links en rechts, ja inderdaad wel. Goed, was Lady Gaga natuurlijk weer in Bad Romance, waar ze nu weer in dit weekend in verzeil geraakt is wel... ja, dat is natuurlijk haar zorg een klein beetje natuurlijk. En we kunnen haar alleen maar draaien hier op de radio natuurlijk. Hey, als je pas afstemt, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. We zijn er weer heel de week met alles erop en eraan hier in de lunchbreak. Hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we geven nooit op, nee. We blijven doordraaien. Hier zijn de Dolly Dodgers. Ja, en dan altijd met, hoe het anders, hè. Don't give up. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. En is het vakantie? Wel, geniet er dubbel van, zou ik zeggen.

Inderdaad, het is altijd je beslissing natuurlijk. Hè. Here I go again on my own. Rock and roll uit het onderste van de kasserol, zeggen ze zo over de middag natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Was muziek van White Snake hier op jouw fantastische radiostation. Als het ware live vanaf de branding van de Noordzee. Hele bijzondere goede middag. Het is maandag. Ik weet het, het kan een klein beetje moeilijk zijn om de maandag door te komen. Maar wij zorgen ervoor dat, dat de muziek al toch al een klein beetje helpt om je maandag door te komen. En dat allemaal tussen deze van 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk. Gaan we eventjes de wind en de zeilen bij zetten. Hier is Splitsing op jouw radio.

Inderdaad, hè, onze onvergetelijke hit vandaag. Zelfs twee Nederlandse na elkaar. Dat gebeurt niet veel in de lunchbreak, maar het gebeurt toch? Hè? Ja, inderdaad wel. We begonnen onze dag natuurlijk hier met de lunchbreak deze middag om 12 uur. En dat was onze onvergetelijke hit, Vreemde Vogels, van de Belgische Claire uit de LP. Vlaamse Troeven, als die nog bestaat natuurlijk. Natuurlijk bestaat die nog, want anders zou hem niet draaien natuurlijk. Hè. En dat plaatje met het zwarte plaatje met het haasje in de midden. Daar heb ik het allemaal over. Hier is Hugh Lewis en de News en Don't You Believe.

moeten die dames een klein beetje wiu doen. Ja, we komen er niet, hè. Om half één straks weer natuurlijk het heetste nieuws van toen. En ik heb het allemaal over Starsky en Hutch. Ja, hoe lang is dat weer geleden? Wel al een heel tijdje natuurlijk. Je hoort de muziek van Huey Lewis en The News. En we zijn vandaag allemaal met z'n allen wel een klein beetje uitgeslapen, denk ik. En na al die warme nachten die er geweest zijn. Hier is een special en Nelson Mandela. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag als je pas zo afstemmen. Wel van harte welkom. Dit is het Lunchbreak Breaking News van toen. De Lunchbreak is er nog tot 1 uur hier op jouw radiostation. We gaan terug in de tijd naar 1977. Dat is al een heel eindje terug in de tijd natuurlijk. Hè? Ja, nou. David Soul scoort zijn tweede nummer 1 hit in Engeland in 1977 met Silver Lady. Het is de opvolger van Don't Give Up On Us, Baby, die ook de nummer 1 positie haalde. David Soul was acteur en speelde de rol van Ken Hutchinson in de tv-serie Starsky & Hutch. Weet je nog wel? Met die rode auto met witte banden. En hier is David Soul en Silver Lady.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

Inderdaad, bij onze nieuwe lunchweek. Hittip voor deze week natuurlijk. En dat is Topic en Becky G natuurlijk. En dit allemaal gaan of met een sorry papi. Ja, als je eventjes te laat thuis komt. Sorry papi, ik ben er een beetje te laat. Ja, weet je wel. Meer uitleg moet je niet geven natuurlijk, hè. Inderdaad niet. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk en als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de scene en iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

0: En wel naar The Middle of the Road hoor je natuurlijk met hun fantastische hit uit de jaren 80. En bottoms up, ja inderdaad wel, duim maar omhoog, want het is maandag. Een nieuwe week, nieuwe werkweek of een nieuwe gewone week. Wel, de kansen die stapelen zich op deze week.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP of onze artiest van de week, wel, dat is Softail geworden. En dit al met hun Tainted Love vandaag. Dus we zullen ze een klein beetje beter weer leren kennen, hè, die mannen. Ja, inderdaad.

Onze artiesten worden deze week natuurlijk de mannen van Softcell. En dit al met hun Tainted Love. Je kent hem natuurlijk wel, hè? Mark Albon. Ze was de hoofdzanger van deze groep. En we gaan ze deze week een klein beetje beter leren kennen. Welke hits ze allemaal gehad hebben en welke hits ze niet gehad hebben natuurlijk. Hè? Het is nog maar maandag, dus tot en met vrijdag. Deze lekkere muziek hier op jouw radio. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier met allerhande muziek. Die jij maar kan wensen om een maandag als deze door te komen. En hier is Francesco. Op zijn Italiaans eventjes.

als geen Italiaans eten, dat het altijd... ja, het is altijd lekker natuurlijk, hè, dat Italiaans eten. Maar het schijnt ook gezond te zijn natuurlijk met veel olietjes en dergelijke dingen dat ze erin doen. En ja, Mediterranees eten schijnt gezond te zijn. Dus met z'n allen naar Italië zou ik zeggen. Francesco hoor je natuurlijk, Maliato en samen met Alice. En dit allemaal met een prachtig nummer, Il Trendo di Maggi di... Trizio, ja, zoiets inderdaad. We trekken ons niet aan, maar het was wel een mooi liedje natuurlijk. Hè, om eens eventjes te draaien hier deze maandagmiddag. En eventjes terug naar de jaren 60. Hier zijn de Flowerpot Man. En dat gaat al beter, hè. Let's go to San Francisco. With flowers in your hair. And with love, peace and good music natuurlijk. Jawel.

0: zijn er aan, hè, waar Woodstock zich afspeelde in de jaren 60 natuurlijk. Hè. San Francisco with a flower in your hair. Ik heb het allemaal over de Flower Pop Man. En dit allemaal met een, fantastisch nummer natuurlijk, hè, op een maandag. En als ik zo even naar de klok kijk, zoals gewoonlijk wel, dan is het tijd geworden voor onze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag natuurlijk. En dat is geworden de Golden Earring en Long Blonde Animal. Wat mij betreft graag tot morgen. Stay tuned op je favoriete radiostation. En morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Tot dan.

Hij weet altijd goede platen en goede muziek uit te kiezen, deze Django Wagner. Dus leuk nummertje vind ik dit. En dit vooral ook. We blijven nog even in Nederland in onze oud en nieuw show met Weekend en Earth, Wind & Fire.

0: zijn zomerbijdrage aan het hitjaar 2026.
1: Wow.
0: Gunter Nieuws zijn recente single Bluff Bluff.
2: Bluff, kom op, wees nu eens echt. Ik wil niet jouw masker, ik wil jou oprecht.
0: En we gaan ook eens luisteren naar de meneer die de wilde boerendochteren in enorme hitte schoorde. Zowel bij ons in Nederland als natuurlijk hier in Vlaanderen. Want bij ons in Nederland zeg ik, ja, ik zit hier met een Hollands meisje aan mijn zijde. Hè. En dan voel je je soms ook wel eens een keertje een beetje op zo'n Hollands. Hè. Hier is hij, Ivan Aijden. De werkmens.
3: Zijn muziek

0: heb een mooi liedje klaar liggen van de Vrolijke Koster. En weet je, nu zingt het Frank van Weert. Toen, nieuw uitgebracht door het feestteam. Maar Rudolf, weet jij toevallig door wie het echt is uitgebracht in de jaren 50?
1: Nee, daar heb ik totaal geen idee van. Vertel jij dat ons maar, Anja.
0: Johnny Jordaan.
1: Oh, die ken ik wel, Johnny Jordaan. Dus ik wist niet dat hij dit nummer heeft uitgebracht. En hoe is de artiestennaam van deze artiest?
0: Deze, Frank van Weert.

Ja, ja, wat voor genieten was het dus, deze Jackpot met Is Everybody Happy. Laten we toch maar eens terugkeren naar het nieuwere werk. En dit is een fantastische single voor Isabella.

0: Nou, Desmond Dekker, die heb je zeker van mij erin gestoken, Rudolf.
1: Ja, natuurlijk. Ik weet dat het een van jouw favoriete platen is. En je weet maar nooit hè, voor wat het goed is. Voor al die lekkere koffietjes die je voor mij altijd maakt.
0: Oké, dan gaan we nu verder. Ja, dan kom ik weer aan op mijn Nederlands. Naar Dikke Leeuw. Die had me toch een mooi liedje. Bij ons was het altijd feest. Hij ween naar mijn stamcafé. Het nummer werd uitgebracht in 1979. Dikke Leeuw had ook veel dubbelzinnige liedjes hoor. Maar wat was het toch een toffe kerel met zijn grote snor.

0: country boy, yeah!
1: The country boy, samen met deze van John Denver. We hebben aan ons zijde ook een country lady zitten. Maar dan draait ze haar country nummers op een andere keer in haar programma On The Road Again. We gaan een andere dame aan het woord laten. Een hele lieve collega. Haar naam is Ida De Nijs. En ze brengt voor ons deze vandaag in deze Oud en Nieuw Show. Het kruipt

0: Magdalena is een Nederlandse popsingle van de zanggroep Joyce Baker. Ook bekend van de Joyce Baker Selection. Het nummer werd uitgebracht in 1979 en bereikte de Nederlandse, maar ook de Vlaamse hitlijsten. Op de 33e plaats in de Nederlandse top 40.
1: All right, everybody, here we go. We like to sing for you.

Dit was Willy Sommers, Ik wil dansen met jou. Ik moet nou alweer afscheid van jullie gaan nemen. Ons uurtje zit er alweer op. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week met de Oud en Nieuw Show. Mijn laatste liedje is van Jan Blok. Respect en respect, daar zouden we allemaal meer voor elkaar moeten hebben. Vinden jullie ook niet?

Zo vrienden, mijn tijd is ook gekomen om van jullie afscheid te nemen. Dit was wat mij betreft. Samen met Anja vonden wij het een leuke aflevering van deze Oud en Nieuw Show. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Je mag het ons altijd laten weten. Eén e-mailadres rudolfstevens@telenet.be. Heel graag tot de volgende keer. En we sluiten af met nieuw werk van Honey D. En dit is zij met de Locomotion. Nog veel plezier met de collega's. En tot een volgende Oud en Nieuw Show.

0: Stockhound, maar we waren hartstikke leuk, toch? Uit 1967, Alan Price en Simon Smith en his amazing Dancing Bear.
1: 80 is prachtig.
0: Lekker radio van start. Leuk dat je erbij bent. Ja, dat zei ik ook al. Cool.

0: Animals. En let the good times roll. Daar heb ik tot nooit eerder van gehoord. Dit waren ze. Ongeveer van 800 jaar geleden. Dat was al te horen aan de kwaliteit, toch?
1: 80 is prachtig.
0: Hey. Nou, we gaan er even de vaart in zetten, hoor. Phil Collins, samen met Philip Bailey. Easy Lover.

Phil Collins en Philip Bailey. En de nummer uit 1984 van Easy Lover bij Dekker Radio. Oh, deze is leuk. Moet je horen. Ja. Uit Vlaanderen, Eva de Roveren. Ik kan niet anders zeggen. Fantastisch, toch?

Een van die leuke liedjes uit het verleden. Al van lang geleden alweer, hoor. Fleetwood Mac, Everywhere. Ja, overal hoor je dekkenradio aanstaan. Freek de Jonge en De Eerste Keer. Dat is leuk. Het is de eerste keer dat ik die draai. En hij is hartstikke oud, uit 2013. Ben benieuwd. Freek, doe je best.

0: ontstemde piano. Leuk is dat, hè? Knalboom uit. We gaan op weg naar het half uur. Want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in de...

Ja, ze lopen gewoon de studio uit, de Hollies. Men Without a Heart. Als je dat niet hebt, dan loop je dan gewoon de deur plat. 1972 was hij al wat oud, hè? Decca Radio met Roger Daltrey als tweede de rij van drie. En daarna Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Prachtig gedaan, hè? Roger Daltrey en Without Your Love. We hebben er drie achter elkaar, dus en ik heb er al eentje gehad. En deze nog te goed, hè? Emma Heesters met Rolf Sanchez. Contigo! Contigo!

0: Ze noemen zichzelf de Tipsy Girls en Wannabe.
1: Grappig, hè?
0: Stekker Radio met Phil Ferrum en Galaxy.

in de Caribbean geweest. En als ik deze hoor, die ik nu ga draaien, dan denk ik daar meteen weer aan. Want toen hoorde ik voor de allereerste keer Johnny Hates Jazz. Met versplinterde dromen. Vertaald door Dekker Radio. Gewoon Shattered Dreams.

0: Een juweeltje uit de jaren 80, dat was Phil Collins met Can't Stop Loving You.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Net na de millennium wissel, de ene grote hit na de andere. Waar is ze gebleven? De glorietijd van Katy Perry, I Kissed the Girl. Zometeen Goud van Alt, Michel Delpech, Pour un Flirt, maar eerst Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Die David Guetta die was onlangs in Vlaanderen in Zeebrugge. Een spektakel was het absoluut. Dat was nog even When Love Takes Over.
1: Mayday, mayday. We naderen de turbulentieplaat. Mayday, mayday. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Ze hebben Vlaanderen op de wereldkaart gezet. En daar zijn we toch zo trots op natuurlijk. Dat was nog even uit de glorietijd Milk Inc. en Walk on Water. En we lopen op het water in het gezelschap van Olivia Rodrigo.

dat is toch wel een heel speciaal dametje. Regelmatig stond ze in de hitparades, deze Kelly Clarkson. Anno 2026, volledig stil geworden. Since You Be Gone. Als je weg bent, komen we de geluiden van Baby Rexha tegen.

0: mogen ze echt gaan beschouwen als twee grootheden in de muziekwereld. De ene grote hit na de andere, deze mensen van Baby Rexha en Faithless. Het was New Religion. Propsa komt eraan in die turbulente show.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Kijk, dankzij die Turbulentie Show heb je je mind volledig kunnen legen. Het was nog even propsa.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met de

Ja, ja, we gingen ver, ver terug in de tijd met deze van Fats Domino, Be My Guest uit 1959. Een nummertje dat je vindt op zijn album Fats Domino Sings Million Records Hits uit 1960. Toen het nog zo'n grote zwarte schijf was met een klein haartje in het midden om op je pick-up te plaatsen. Hey, welkom het komende uur hier op jouw favoriete station Muziekbeelden met onder meer deze Bata Ilić, een Duitse talige slagerzanger uit het voormalige Joegoslavië. Maar hij zingt deze keer een van zijn grootste hits, Amor, Amor, Amor. Ik dacht al, waar blijft hij? Van harte.

In november van het jaar 1986 werd deze als eerste single uitgebracht van het gelijknamig album Younger Days. The Fatal Flowers was een Amsterdamse rockband die actief was tussen 1984 en 1990 met hun Younger Days. Goed, het is tijd voor de poppenkast met niemand minder dan Louis Neefs.

een nummertje dat je vindt op hun album Continued uit 1999. Bad Boys Blue met Can't Live Without You. Een nummertje dat niet in de hitparades geraakt. Hun muziek wordt dikwijls vergeleken met die van het Duitse duo Modern Talking. Het is tijd voor Duitstalige muziek hier bij jouw favoriete radiostation in deze aflevering van Muziekwelden. Het komt van Jürgen Marcus, maar hij zingt wel over Holland.

Henk Bannaert, die overleed in maart 2003 op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles aan de gevolgen van keelkanker. En Henk Bannaert en de Midnighters waren dat met Let's Go, Let's Go, Let's Go. En we gaan luisteren naar een Nederlander die in der tijd uitgeweken is naar Frankrijk en daar een hele grote carrière heeft uitgebouwd. Ik heb het over Dave Dansé. Maintenant.

Ja, ja, Johnny Cash met zijn versie van een Thing Called Love, want oorspronkelijk komt het uit 1968 van Jerry Reed. Hè. Ook Elvis Presley heeft het uitgebracht, Lynn Anderson, Tanya Tucker, allemaal country stars en Tom Jones en Glenn Gable. Wij draaiden deze versie van Johnny Cash natuurlijk, een Thing Called Love uit 1972. Goed voor een negental weekjes hitparade. We gaan luisteren naar Aretha Franklin en haar Freeway of Love. Welkom in Muziekwerelden op jouw favoriete radiostation. Leuke muziek uit het verleden.

De Denk was een Nederlandse band die voornamelijk Nederlandstalige popmuziek maakte. De Amsterdamse band werd in 1981 opgericht en naar de Amsterdamse Zeedijk genoemd. Elementen uit soul, blues en rock worden tot een eigen geluid gecombineerd. De groep bracht meer dan 20 albums uit. Op 17 december 2022 gaven ze hun laatste openbare optreden voordat ze er definitief mee stopten. Caro Emerald, A Night Like This.

Sir Price overleed in mei 2021 op 88-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in New York. Het is dat dan moet. Goed, Lloyd Price, dat was een Amerikaanse R&B en rock'n'roll zanger die vooral succes oogste in de late jaren 50 en de vroege jaren 60. Zijn de Jacksons, Shake Your Body.

zal niet zijn, hè, dat ik ga doorgaan tot morgen vroeg. Laura Lien met Huppe Valdera uit haar album Dat Goed Gevoel. En dat was het ook meteen, het programma Muziekwereld hier op jouw favoriete radiostation. Ik ga je laten met Gary Fain en Aquarius. Ik wens je nog een hele leuke dag hier bij jouw favoriete radiostation. We zijn er volgende week weer met alweer een uurtje muziekbeelden. Bye!

Dumbation.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: heeft die man toch mooie muziek gemaakt. Santana was dat. En Say It Again.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De zomer die vliegt voorbij. En vandaag sluiten we een prachtig seizoen af met de allerlaatste zomerse Muzikale Parels. Nog één keer neem ik je mee langs de mooiste evergreens, de vergeten zomerpareltjes en de tijdloze klassiekers. Maak het nog gezellig, hè? En geniet van deze laatste zomerse editie. Zometeen een vinylplaatje van op onze platendraaier, maar eerst Janice Ian.

0: Dat hoor je aan de muziek. Dat komt uit de 60s. Guy Michel en Hard Age by the Number. En we gaan nog eens een zwart vinylplaatje leggen op onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 18 augustus 1973. Rode Rozen, deze schlagerhit, werd een groot succes in België en Nederland. Freddy Breck werd ontdekt door onder andere producer Heinz Gitz. Het nummer is gebaseerd op klassieke invloeden van Frans von Soupy. Rode Rozen groeide uit tot een grote hit, stond 4 weken op nummer 1 en Freddy Breck werd hierdoor een vaste waarde in de schlagerwereld. Hij scoorde wel nog meerdere hits in de jaren 70. Zijn warme stem en herkenbare stijl spraken een groot en breed publiek aan. Ook internationaal kende hij succes. Maar Rode Rozen blijft één van de bekendste Duitse hits ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: gaan, dan nemen we de trein misschien. Dat was Anne Christie. Ik neem vandaag de trein. En Christophe van Dam die is ook aangekomen in onze studio.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Frontman van de George Baker Selection, Hans Bouwens, schreef en produceerde het nummer Paraguayo zelf. Opvallend genoeg werd de titel jarenlang gespeld met Paraguayo, terwijl de correcte Spaanse spelling eigenlijk Paraguayo is. George Baker Selection was al sinds 1967 actief. De groep uit de Zaanstreek begon ooit onder de naam Soul Invention, maar brak pas echt door na de naamsverandering naar George Baker Selection. Fly Away Little Paraguayo was de opvolger van Baby Blue, dat eerder in 1974 de top 10 haalde in Nederland. In datzelfde jaar nog trad zangeres Lida Bon toe bij de groep. Lida was trouwens ook te horen op Fly Away Little Paraguayo. Achter de toegankelijke melodie zat er een opvallend serieus onderwerp verscholen. Kinderarbeid en slavernij in Zuid-Amerika. Van de plaat verscheen zelfs een Duitsstalige versie. In Nederland groeide de single uit tot een grote hit met een piek op nummer 2.

cocktailplaat voor vandaag. Ja, een beetje tristig, want zo is het ook. Last Day of Summer met Velvet Glove. Maar het voordeel is aan het eind van de zomer. We hebben alweer een vat vol herinneringen. Moet voldoende zijn om er tegenaan te gaan in het najaar. Be

mooie ogen van Bette Davis. Die het verhaal bezongen door Kim Carnes. En we staan nog eens stil bij het overlijden begin van de zomer op 8 juli. Het overlijden van Bonnie Tyler, de zangeres afkomstig uit Wales. Bekend van haar grootste hitsingle Total Eclipse of the Heart. En natuurlijk ook die ruwe stem. We herdenken ze nog eens, deze Bonnie Tyler, met een plaat uit de jaren 70. It's a Heartache. Ze werd 75.

0: gaan we terug naar
1: 1997 met Andreas Dorau en Girls in Love. Dat betekende zijn verrassende comeback. Die Dorau die werd eerder bekend in de Neue Deutsche Welle-periode. Met Girls in Love scoorde hij opnieuw een hit in Vlaanderen. Nu heeft ook een speelse en licht ironische popsound. De remix van Wolfgang Voigt gaf de track extra dansvloer-impact. Nederland en Frankrijk kregen hierdoor ook veel airplay. Dorau bleef nadien actief als muzikant en producer. Zijn carrière overspant meerdere decennia. In 2024 bracht hij nog nieuw werk uit, maar Girls in Love blijft zijn bekendste

naar dat geweldige jaar 1981 voor de Kreuners. En zij heeft stijl. En zo zitten we aan het einde van deze muzikale parels in de zomer van 2026. Vanaf het najaar zijn we ook te beluisteren hier op je favoriete radio. Elke week gaan we op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw in de muzikale parels. Zometeen nog een plaat van Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En dit is Dave Edmunds en Girls Talk. Graag tot volgende week.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: 1970.
6: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: zat in Traffic, maar heeft solo heel veel mooie dingen gemaakt. Daar ga je binnenkort nog wel meer van horen hier in de jaren 70. Dave Mason, zijn enige hit, World in Changes. Prachtige binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en we gaan twee hele afwisselende uren maken. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. En wat gaan we dan doen? In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We hebben twee muzikale connecties. Een van A naar B en ook nu hele mooie albums. Namelijk Doldinger van Passport. En de George Baker Selection Paloma Blanca over afwisseling dus gesproken. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met de vierde en laatste top 40 hit van Ian Dury en de Blockheads. Een top 27 hit voor Reason to be Cheerful.
1: 1979.

Covington en Don't Cry For Me Argentina. In 1977 werd dit een mooie nummer 1 hit. En Andrew Lloyd Webber, die onder meer verantwoordelijk was voor Don't Cry For Me Argentina, vroeg Ian Dury een paar nummers te schrijven voor de musical Cats. Ian Dury weigerde dit omdat hij de muziek van onder andere Covington iets vond waar hij van moest kotsen. Nou, waar we zeker niet van gaan kotsen, dat is het album Doldinger hier in de jaren 70. Album uit 1971, Duitse jazzrockgroep, opgericht door Klaus Doldinger en Udo Lindenberg. Het album heet Doldinger en hier is Uranus.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.
1: De muziek uit de 70er jaren laat je niet meer los. De jaren 70 met Gerard Hanning.

In Amerika heeft hij heel wat hits gehad, maar in Nederland bleef het bij één top 40 hit. En dat was Sundown. In 1974 scoorde Gordon Lightfoot een top 16 hit bij ons. En ik moet nog even wat rechtzetten, want we draaiden wat van het album Doldingen, maar ik heb helemaal vergeten de groep te noemen. Dat was Paspoort. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100 en we gaan naar 1971, hier in de jaren 70. De 13e hit voor Engelbert Humperdinck, geboren in Madras. Another time, another place.

is bijna een vergeten hit voor Gladys Knight en de Pips en Moni. In 1975 in Amerika de 34ste hit. En dit plaatje kwam in het midden terecht van de Billboard Hot 100, namelijk op 50. Zometeen in de jaren 70 een hele sfeer volle van A naar B. Maar we gaan eerst even een nummer draaien dat is blijven steken in de tipperaden. Hij was medecomponist van Love Child van The Supremes, Ardeen Taylor. Hier is Window Shopping.

0: Radio Groothoudert.
1: De jaren 70.
2: De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

dat ik niks te veel heb gezegd van een sfeervolle van A naar B. Step-in in de slidezone van de Moody Blues in Amerika was het in 1978 hun 14e hit. En hier was het de B-kant van Hair to Fall in Love, de 7e en laatste top 40 hit. En ja, ik had het over afwisseling. En dat gaan we ook doen hier in de jaren 70. Want het meest succesvolle periode van de George Baker Selection was wel Paloma Blanca en ook het album uit 1975. Vijfde album hield het bij ons maar liefst 42 weken vol. En bleef 6 weken staan op nummer 1. Hier is Darling.

1978 scoorden Arno en Gratje een onverwachte top 40 positie, namelijk op 11 met Papi, ik zie tranen in uw ogen. En Arno, dat was het jochie wat je hoorde op het plaatje. We zijn er wat het eerste uur betreft bijna doorheen, maar naar de harde realiteiten ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb zeker nog een mooie Amerikaanse hit, en daarvoor gaan we naar 1979. Ian Gom, Engelse zanger, geboren in Londen, scoorde een top 18 hit met Hold On. Tot zo!

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aandert.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: Yes, sir, boy.
6: 1972.

weer zo'n mooie vergeten hit. En dit keer van de Poppies en Penelope. En dat was de vierde top 40 hit en kwam op 2 terecht. En ze zouden later nog een hit krijgen met Visite met Lenny Koer in 1980. Maar toen waren het alweer hele andere Poppies. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog die mooie albums. Paloma Blanca van de George Baker Selection. En Paspoort met Doldinger. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Is trouwens een mooie. De Golden Earring hadden in 1970 een geweldig succes met Back Home. 4 weken op 1. En dat was in Nederland hun grootste hit.

sfeervolle Amerikaanse hit voor Dionne Warwick op nummer 10. I'll Never Love This Way Again. Haar 42e hit kwam op 5 terecht. En zij was de zuster van Dee Dee Warwick. En dat was weer het nichtje van Whitney Houston. Zometeen op 7 de 3e hit voor Maxine Nightingale. Lead Me On. Maar we gaan eerst naar 8 met de 6e hit voor Robert Young. En dat Robert John, moet ik zeggen, ja. 1 week op 1, hier is Sad Eyes.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: De jaren 70.
3: Today's
2: wat ken jij er nog van?

0: nummer 4, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Dat was de vijfde hit voor deze Southern Rock groep uit Washington, North Carolina. We hebben een nummer 1 en een gigantische nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Amerika van 1 september 1979. Dionne Warwick op 10 en I'll Never Love This Way Again. Elton John en Mama Can't Buy Your Love op 9. 8 Robert John, Sad Eyes. Maxine Nightingale en Lead Me On op 7. 6 de Charlie Daniels Band en de Devil Went Down to Georgia. Electric Light Orchestra op 5 met Don't Bring Me Down. Earth, Wind & Fire op 4. After the Love Has Gone. En Barbara Streisand en Main Evil. En Flight op 3. 2 Chic, Good Times. En ik zei het al, een geweldige nummer 1. Maar liefst 6 weken op 1. De eerste hit voor de nek. Hier is My Sharona.
1: 1979.

de jaren 70 gingen wij even kijken in de Duitse hitparade. En Ronnie had daar een hele bescheiden hit met Little Sweetheart Belinda. Toch had hij twee nummer 1 hits op zijn naam staan. Kleine Annabel en Oh My Darling Caroline. En dat was allemaal in 1974. En over heel veel succes gesproken, we zijn beland bij Paloma Blanca van de George Baker Selection. Album uit 1975, vijfde album van de groep. En er staan ook een paar grote hits op. Sing a Song of Love en die monsterhit natuurlijk, Paloma Blanca. Love Me Like I Love You.

hoop dat je hebt genoten van Paspoort van het album Doldinger en je genoot van Nostalgia. En dat was het album uit 1971, het eerste album van deze Duitse jazz-rockgroep. En dat brengt ons helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Heb je genoten en je wilt dat allemaal weer terug horen? Ik zet hem binnenkort op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70 of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums. Albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975 het derde album van Lynyrd Skynyrd en Nothing Fancy en Railroad Song. En we hebben Bad Company van het album Bad Company. Album uit 1974, het eerste album van deze supergroep. En je gaat ook genieten van Bad Company. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag toe. En zeg graag tot de volgende week.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Hey, zo fantastisch, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Deze maandagavond hier 2 uur lang weer de Musicbox natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En we zijn er weer natuurlijk met lekkere nummers, als je mij vraagt. We begonnen met de Bee Gees en Staying Alive. We gaan je 2 uur lang proberen te animeren hier op de radio natuurlijk, deze maandagavond. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij of neem er een lekker kopje koffie bij. En lekker wakker blijven met z'n allen. En lekker luisteren, want het wordt toch, of het is al een zomer natuurlijk, om in de geschiedenisboeken te schrijven natuurlijk. Inderdaad wel. Earth, Wind & Fire, hier zijn ze met Boogie Wonderlands.

graden. De wonderen zijn nog de wereld niet uit op een maandagavond zoals deze natuurlijk met Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Zelf als je er ook weer bij bent. Ja, ik wist dat ik iemand miste en nu opeens ben je er dan toch wel inderdaad wel. Van harte welkom in ieder geval. We zijn er weer 2 uur lang met de lekkerste hits die je maar kan wensen. En het dansje wagen, wel, dat mag natuurlijk ook nog wel, hè, inderdaad wel. Hoe jong je bent of hoe oud je bent, het maakt helemaal niets uit. Je moet je gewoon amuseren in je leven. Dat is het enige. Want we leven maar 1 keer natuurlijk. Earth, Wind & Fire. En dit allemaal met een Boogie Wonderland. En hier zijn The Weather Girls. En hier zijn ze met Raining Man. Laat ze maar komen. Die dames en die vrouw uit de lucht. Ja. Zolang het maar geen hagelstenen zijn, zeg je dan. Ja, inderdaad. Maandag op je radio. Muziek. Uit vervlogen tijden.

Ja, gedaan. De eerste, een van de eerste videoclips waar Madonna in mee gedanst heeft natuurlijk. Hè. Dat was deze van niemand minder dan Patrick Hernandez natuurlijk. En Born to be Alive. Maandagavond, gezellig als je erbij bent. Gelukkig ben je er nog bij. En gelukkig ben je nog wakker natuurlijk. Hè. Want soms zijn we wel een klein beetje laat natuurlijk op de radio. Maar niet getreurd. De muziek, daar zal het niet aan liggen, denk ik. Hier is Bonnie M. Ze leefde in Duitsland en ze hadden hele grote hits, waaronder deze Daddy Cool.

Inderdaad, de band hier nogal in de jaren 80 de top 40 in hand de hand. Hè. Inderdaad, wel de enigheid na de andere scoorde. Ik heb het allemaal over Bonnie M en dit allemaal met hun Daddy Cool. En dit allemaal in samenwerking met zeezenders van vroeger, moest je het niet weten. Ja, inderdaad wel. Hier is muziek van Leap Inc. En dit allemaal met hun Funky Town.

disco-nummers, die horen hier allemaal niet voor mij komen. Deze maandag gaan we natuurlijk in de Musicbox. Was muziek van Lips Inc. en Funky Town. En deze is ook al een hele lekkere oude oude uit de jaren 70. Hier zijn de Jacksons en Blame It on the Boogie Baby.

Avond uit swingen als het ware met de Jackson 5 en het allemaal met Don't Blame It On The Sunshine, Don't Blame It On The Moonlight en zo verder natuurlijk. En ook wat er ook in die LP stond, of staat nog steeds natuurlijk, Can't You Feel It? Dat zal eentje zijn voor volgende week of de week erop natuurlijk. Dan hoor je deze ook natuurlijk nog voorbij komen hier in de Music Box. En dat iedere maandagavond weer opnieuw natuurlijk. En er is geen programma zonder Abbatjes, zeggen ze dan dikwijls wel. Hier zijn ze, de Abbatjes. Met de Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

altijd tegenkomt als je de hitlijst top 100 van de LP's afgaat natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Diana Ross en dit allemaal met haar Upside Down. En ik heb hier deze week zo'n beetje zitten lezen en een beetje zitten kijken naar documentaires. En ik was toegekomen aan een documentaire van Michael Jackson. En het schijnt dat Dirty Diana, dat nummer, speciaal geschreven was voor Diana Ross. Ja, inderdaad. Wat ze met hem gedaan heeft, je wil het niet weten. Goed, dit is Quincy Jones, een grote producer in de tijd. En hier is hij met I Know Corina.

0: inderdaad, zit niet alleen in je hoofd, maar zit ook in je radio natuurlijk. En muziek, als het ware, hier in de Musicbox, iedere maandagavond weer opnieuw natuurlijk. Muziek van Imagination en dit allemaal met een Just an
1: Oud verborgen.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Inderdaad, het rustig gevende nummer van Marvin Gaye natuurlijk. En dit allemaal met zijn Sexual Healing. We hebben er nog één klaarstaan. Maar van deze word je niet rustiger. Bij deze ga je wel gaan dansen, denk ik. Hier is Whitney Houston. And I wanna dance with somebody.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Inderdaad, hoop je een fantastische radiostation. Het is tijd geworden voor deel 2 van de Musicbox natuurlijk. Hè. We gaan er weer tegenaan natuurlijk voor een uur lang lekkere muziek uit vervlogen tijden. Excuseer, en dit allemaal in samenstelling en medewerking van zeezenders van vroeger. Kan natuurlijk gebeuren dat men zich een klein beetje verslikt inderdaad. Hè. Ja, kan gebeuren. Casey en de Sunshine Band, die is ook weer van de partij. En give it up.

inderdaad, vroeger was het gewoon een klein beetje de gang van zaken. Toen er zeezenders op de Noordzee lagen met Love, Peace and Good Music. Wel, want dat was een nummer die zeer goed aansloot bij deze zeezenders natuurlijk. Give It Up was muziek van Casey and the Sunshine Band op jouw fantastisch radiostation. En als je pas zo afstemt, wel, de Musicbox, die is er nog tot het top van het ijs heen. En we zijn er iedere maandag natuurlijk 2 uur lang voor jou op de radio. Hier is Womack & Womack en Teardrops.

in hetzelfde kerkenkoor. En toen ze elkaar ontmoetten, wel, dan was het hek van de dam natuurlijk. Womack en Womack en Teardrops. Ze hadden een paar grote hits in de jaren 80 natuurlijk. Waaronder deze, dat we draaiden natuurlijk. Hier is Chaka Khan en I'm Every Woman.

inderdaad, de gang van Kool en de gang natuurlijk. En dit allemaal met hun ladies and knights. Mag ook eens gebeuren natuurlijk. Het moet niet altijd de mannennacht zijn, inderdaad niet. Je weet, achter iedere sterke man staat er een hele sterke vrouw. Hier is de Village People en YMCA.

De liedzanger, de politieagent, die is overleden ondertussen. Ja, een paar weken geleden heb ik er nieuws van gekregen. Het was muziek van The Village People natuurlijk en YMCA deze maandagavond hier in de Musicbox. We zijn er tot aan de top van het ijs heen. En weet je, wel, we hebben alle grote hits natuurlijk uit de top 100 LP-lijsten aller tijden. Vraag maar eens eventjes aan onze Kees, die weet er alles over mee te vertellen. En hier is Gloria Gaynor, I Will Survive.

En inderdaad, als je lang genoeg wacht op de dag, wel, dan komt de nacht sowieso natuurlijk, hè, met George Benson en Give Me The Night. De Musicbox op jouw fantastische radiostation, want je weet het, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week, helemaal gratis en voor niets. En we doen het graag, omdat het kan, omdat het mag. En misschien ook wel een klein beetje, maar dat moet, hè, inderdaad wel. Hier is Irene Cara uit die prachtige film Fame.

Inderdaad, normaal moet er hier zo'n jingletje komen van herinnert u zich deze nog? Tuurlijk wel, hè. Inderdaad, Irene Carey en Irene Cara en dit al met haar fame. Carey is natuurlijk iets anders, hè. Inderdaad wel, dat doe je bij je eten, dacht ik, ja. We zullen straks nog het avondmaal moeten genuttigen. Wel, zou ik zeggen, smakelijk eten in ieder geval. En onze gids wel, die draaien nog door tot aan de top van het eind. Zijn natuurlijk de Musicbox, iedere maandagavond weer opnieuw. En hier is Imagination and Just an Illusion.

Inderdaad, lekker wegdroom op een maandagavond met muziek van Imagination en It's Just an Illusion. Ja, het waren zo'n beetje gekleed als echte Romeinen. Als je mij vraagt, zeg ik zo eventjes naar de hoes van de plaat kijk. It's just an illusion. Het waren lekker met z'n drietjes, inderdaad wel. We hebben enkele grote hits in de jaren 80 gescoord natuurlijk, want je weet het, die jaren 80, wel, die waren toch fantastisch en die waren toch prachtig. Jaren zonder, ja, zonder zorgen zou je kunnen zeggen natuurlijk. Hè. Nu zeg je dat toch. Nou ja, als het voorbij is, zegt de mens veel. Hè. Hier is Rick James. She's a super freak.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Ja, inderdaad, die danspasjes van die mannen wel, dat zullen we nooit vergeten. Vraag maar eens eventjes aan Bruno Mars, de Tramps dus. En dit allemaal met hun Disco Inferno. Hier is German Stewart. En dit allemaal met zijn We Don't Have To Take The Clothes Out Of To Have A Good Time. Inderdaad niet, hè. Ja. Maar als je aan het slapen, toch maar je pyjama aandoen, zo. Ik zeg, ja. German Jackson, German Stewart. En We Don't Have To Take Our Clothes Off.

Herman Stewart. En het is niet te versmaden. Deze plaats inderdaad niet. 1986 gaan we weer. En dit allemaal. We don't have to need to clone self to have a good time. Als ik zo eventjes naar de klok kijk hier in de studio. Wel, we gaan al stelletjes aan terug naar de top van het EC natuurlijk. Maar we hebben nog een plaatje of twee te gaan, denk ik. Hier is Chic and Le Freak. Samen met die fantastische wandelende gitaarspecialist natuurlijk. Hè? Ja. Nile Rodgers, daar heb ik het over. Overal waar hij optreedt gaat hij wandelen. En dat liefst 's morgens zo vroeg mogelijk, heeft hij ons gezegd. Dus als je naar België komt, wel, hou hem in de gaten. Hier zijn ze, Chic and Le Freak, c'est chic.

0: En inderdaad een soort van een oorworm, dat wil zeggen, dat liedje dat we nu gedraaid hebben. Heel de avond kan in je hoofd zitten zonder dat het eruit wel. Inderdaad wel. Le Freak c'est chic, daarvan chic natuurlijk met Nell Rogers, de gitarist. En de producer inderdaad ook. Wat mij betreft graag tot volgende week. Volgende week maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Music Box natuurlijk. Hier op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned zou ik zeggen. En ik neem afscheid van jullie met Yazoo en Don't Go. Tot dan.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

In de pracht van de nacht is mijn droom tot een einde gekomen. Want mijn schip vaart weer uit en het uur van vertrek komt zo gauw. Het gaat je goed, zei mijn schat.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, want ik laat je nu

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert. Je kan hem geen dag meer.